zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

This is house music. House music. This is house music.

0: met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. PVV-afsplitser Gidi Markensauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markensauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De twee daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op

0: Kostverloren 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit van Hoorn en Purmerend 11 kilometer met een kwartier vertraging. A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en Coentenol 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild
4: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van €2,7 miljoen is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit van Hoorn en Purmerend. 6 kilometer. A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en Coentenol. 4 kilometer. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9. 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging zo'n

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Bergen. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging valt mee, zo'n 10 minuten nu. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En het duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Verder lost de ochtendspits op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 5 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert richting Amersfoort 7 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Een met ebola besmette Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Een met ebola besmette Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild.
3: De muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen de bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

DJ. Can you play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van €550 miljoen. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

baby, baby, baby, baby.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone in Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van €550 miljoen. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. Daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rozenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op bleek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Antic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Antic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Tuesday night, to the club. Wednesday night, what a headache, but I went to the club. Thursday night, to the club. Friday night, didn't wanna go. Then my friend Michelle called me on the phone, and so I went to the club. Saturday night, to the club. Sunday night, to the club, club.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken, moeten we keihard aanpakken. Jonathan Andik, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andik. En de Spaanse politie heeft op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol met verdovende middelen. En tot zover het weer en de headlines.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 140 kilometer file bij elkaar. Zo rijd ik langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 9 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Half uur vertraging. Verder door richting Utrecht bij de Leidse Rijntunnel.

0: 11 kilometer file door de werkzaamheden daar. Vanaf knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. A22, Velsen-Beverwijk, 20 minuten vertraging bij knooppunt Beverwijk. En 10 minuten op de N207, Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berken en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 180 kilometer file bij elkaar. Heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. A2 Amsterdam Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Kwartier extra reistijd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 16 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Kost je een uur extra. En dan nog de A22 Velsen Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort overleggen met alle instanties die zijn betrokken bij de zaak van de mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. En Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader. Zakenman Isaac Andic. En tot zover het weer en de headlines uit...
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is enorm druk op de Noord-Hollandse snelwegen. 170 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A1. Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 6 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 17 kilometer file met 40 minuten vertraging. Verderop tot aan knooppunt Everdingen rijdt het ook langzaam op de A2 met nog eens een uur extra vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam. Half uur vertraging voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 8 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Een uur vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. De andere kant op is de vertraging 40 minuten op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest rijden langzaam. Verder nog een half uur vertraging op de A10. Als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt. 10 kilometer file tussen Amsterdam Centrum en Landsmeer. Half uur vertraging op de A22 Velsen-Beverwijk bij Beverwijk. En een half uur vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen. Met aansluiting met de A22 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wild FM. Terug naar de muziek.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 6 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berken en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B. die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andik, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andik. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Enorm drukke avondspits in de regio Noord-Holland. 222 kilometer file nu op de teller. Dat is deels onder invloed van de regen. Ook de werkzaamheden op de A9 doen een duit in het zakje. Laten we daarmee beginnen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Een uur vertraging tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. De andere kant op vertraging van 3 kwartier op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Dan staat de file tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Verder 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tot aan Utrecht Centrum al 9 kilometer file. Verderop rijdt het nog eens langzaam tot aan knooppunt Everdingen met nog een uur extra reistijd. A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10 9 kilometer file en 50 minuten vertraging. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Die blokkeert uit 2 rijstroken. Door het probleem op de A27 en de lange files ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 20 kilometer file. Vanaf Hilversum rijdt het al langzaam met een uur vertraging. Door die file op de A2 dus. Op de N201 Hilversum, Uithoorn Hilversum. Bij Loenen een kwartier vertraging. N202 Amsterdam IJmuiden bij de aansluiting met de A22 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Ook daar staat de file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met je nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort in overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Rijdt al een stuk beter door op de Noord-Hollandse snelwegen. Nog 35 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verderop voor knooppunt Everdingen nog eens file naar het zuiden op de A2. Daar is je vertraging nog een keer een half uur. Dan naar de A9 Amstelveen-Alkmaar. Werkzaamheden bij Akersloot. 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Velsen. Op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Voor de aansluiting met A22 nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten. Minister David van Weel zegt dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. En het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
4: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

DJ. Can you play club music? I love club music.

shake your ass. I wanna shake your ass. I wanna shake your ass.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berken en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort in overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort in overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: gewoon.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort in overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotte van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.